U luistert naar het eerste deel van een programma van 3 delen over drummer Alvin Jones. Let vooral, het zijn zijn opname als bandleider. U kunt nu luisteren naar een aantal opnamen uit Alvin's tweede album onder zijn eigen volledige naam. Dear John C. is de naam van dit album, opgenomen op 23 en 25 februari 1965 voor het Impulse label. De bezetting in de 3 stukken die u hoort is als volgt: Charles Mariano, alt sax, Richard Davis, bas en Alvin Jones, drums. Als eerste hoort u de standaard Everything Happens to Me. En let op, meteen valt de geweldige interactie op tussen de 3 muzici. De drummer voelt zich zo vrij als een vogel en dat geldt ook voor bassist Richard Davis. Dit creëert enige spanning, maar toch blijft alles op de rails. Daarna komt het stuk Smoke Rings, de herkenningsmelodie van een legendarische radioshow. Charlie Mariano speelt hierin 2 schitterende chorussen en het tempo waarin het stuk wordt uitgevoerd staat Alvin op het lijf geschreven. Weinig drummers zijn ertoe in staat om zo'n langzaam onder medium tempo neer te zetten. Maar ook te laten swingen en toch te zorgen dat er wat gebeurt. De Brushes solo in de tweede helft na de bas solo is een meesterwerkje. Als laatste van deze 3 trio-opnamen hoort u This Love of Mine, bekend geworden door een uitvoering van Frank Sinatra. Maar de uitvoering van deze 3 heren mag er ook zijn, hoor. En dan te bedenken dat Alvin Jones net 2 maanden eerder het zeer heftige meesterwerk A Love Supreme met het John Coltrane-kwartet had opgenomen.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1961, 62 en 65 van hardbop-drummer Alvin Jones op zowel Riverside als Impulse. Erik Ineke stelde dit programma voor de concertzender samen.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het laatste deel van een driedelige serie over trompetist Kenny Dorham. Geboren 1924, overleden 1972. Deze lyrische hard bop trompetist vormde met tenorsaxofonist Joe Henderson een bijzondere frontline in diverse formaties. Joe Henderson, geboren 1937, overleden 2001. In totaal hebben deze twee blazers 5 quintetopnamen gemaakt, wisselend onder elkaars naam. De opname die we in dit derde deel krijgen te horen is dan onder leiding van Joe Henderson en zijn afkomstig van het album In and Out, opgenomen 10 april 1964 voor het Blue Note label. In de bezetting Joe Henderson, tenorsax, Kenny Dorham, trompet, McCoy Tyner, piano, Richard Davis, bas, Elvin Jones, drums. Het eerste stuk is het titelstuk In and Out, een modale blues geschreven door de leider. De groep gaat er gelijk in full steam tegenaan, wat niet zo verwonderlijk is, omdat de pianist en de drummer ten tijde van de opname al 4 jaar onderdeel waren van de ritmesectie van het befaamde en legendarische John Coltrane Quartet. Vervolgens nog een compositie van Henderson getiteld Punjab. Het stuk heeft een structuur van 18 maten met een onderverdeling van 6, 4, 8 maten. De leider speelt de eerste solo en dan volgt trompetist Kenny Dorham met een prachtige melodische solo op dit niet gemakkelijke schema. Let u vooral ook op de begeleiding van de ritmesectie en dan met name het fantastische samenspel tussen pianist en drummer.

0: Toadie, Kenny's real beautiful tonight. I don't mind the feedbacks on my voice, as long as we don't get it on the music. That's the important thing.
1: In het programma House of Hard Bop luistert u naar opname van de lyrische hardbop trompetist Kenny Dorham. Vooral de samenwerking met tenorsaxofonist Joe Anderson, geboren in 1937, overleden in 2001, zal centraal staan in deze serie van 3 uitzendingen. In totaal maakten ze samen 6 albums voor het Blue Note label, afwisselend leiderschap en ook als sideman bij een opname van pianist Andrew Hill. Maar in deze eerste uitzending hoort u live-opnamen die een aantal jaren geleden zijn ontdekt en zijn uitgebracht op het Uptown label onder de titel Kenny Dorham, The Flamboyant Queens, New York, 1963. In de bezetting hoort u Kenny Dorham trompet, Joe Anderson tenorsax, Ronnie Matthews piano, Steve Davis bass en G.C. Moses drums. U hoort een zeer swingende uitvoering van George Gershwin's Summertime, gevolgd door presentator Alan Grant, die de Dorham-compositie My Engine from Brazil aankondigt. En deze bossa nova zou door de trompetist een paar maanden later worden opgenomen voor het Blue Note-label onder de titel Unamas, in een sterrenbezetting met onder andere Joe Henderson en Herbie Hancock en Tony Williams. De opnamen die in deze uitzending te horen zijn, die hebben helaas wel te lijden onder een zeer ontstemde piano en niet al te beste omstandigheden van een nachtclub waar ze tot 4 uur 's nachts moesten optreden. De radio-uitzendingen waren namelijk van middernacht tot 1 uur en ze werden gesponsord, zodat u het maar weet, door een projectontwikkelaar.

U luistert naar het eerste deel van een programma van 3 over trompetist Kenny Dorham. En in deze uitzendingen gaat het vooral over de samenwerking tussen Dorham en tenorsaxofonist Joe Henderson. U hoort in deze uitzending unieke live-opname van een radiooptreden in een club in New York, gemaakt op 15 januari 1963. De presentatie is in handen van de bekende radioprogrammamaker Alan Grant, die deze opname ter beschikking stelde uit zijn eigen archief. De opnamen zijn in 2009 uitgebracht op het Uptown label en wel onder de titel Kenny Dorham, de Flamboyant Queens, New York 1963. En in de bezetting hoort u Kenny Dorham trompet, Joe Henderson tenorsax, Ronnie Matthews piano, Steve Davis bas en G.C. Moses drums. U hoort eerst de bekende standard van Joseph Kosma, Autumn Leaves. En na het piano-intro zet de trompetist de melodie in en speelt daarna een schitterende solo, waarna Henderson een geweldig swingende en melodische tenorsolo speelt. De ritmesectie loopt als een trein met een geïnspireerde G.C. Moses op drums. Een uitstekende drummer die niet zo bekend is geworden en 1977 is overleden. Na een korte aankondiging van Grant volgt tot slot Dynamo van Dorham, gebaseerd op de bekende Rhythm Changes. En het laatste thema van dit stuk werd een paar maanden later, opgenomen onder de titel Straight Ahead en kwam uit op het album Una Mas. Kenny Dorham laat op dit stuk wederom horen hoe muzikaal en melodisch hij in staat is om lange zinnen te maken. Kenny Dorham en Joe Henderson pasten perfect bij elkaar. De een met een prachtige melodische lijnen en de ander met zijn grillige, maar toch zeer melodische phrases.

0: bringing you the beautiful sounds of jazz direct from the Flamboyant on 65th Road and Queens Boulevard, cooking things here on our Concepts and Jazz show. Now, we'll be continuing with the show up until 3, so stay right where you're at. This has been Kenny Durham with the Quintet.
1: And in New York, you're listening to WWRL in New York at 1600 and WRFM 105.1 on your FM dial.
2: En zo heeft u geluisterd naar het eerste deel van een driedelige serie met live-opname gemaakt in 1963 van trompetist Kenny Durham, uitgekomen op het label Uptown. Tot zover dus dit programma dat werd samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het derde en laatste deel van een driedelige serie over drummer Roy Haynes. Hij is geboren op 13 maart 1925 in Boston en nu op 93-jarige leeftijd is hij nog steeds actief. In dit laatste deel hoort u opname van hem met pianist Chick Corea en gitarist Pat Metheny. De samenwerking met Chick Corea begon al in 1967. Ze waren toen beide lid van het kwartet van Stan Getz. Toen de pianist het jaar erop zijn trio-album Now He Sings, Now He Sobs zou gaan opnemen, koos hij als bassist de toen nog vrij onbekende Tsjechische virtuoos Miroslav Vitus en drummer Roy Haynes. Dit album sloeg in als een bom en tilde het pianotrio-spel naar een nieuw en hoger niveau. Het duurde tot november 1981 eer dit gezelschap weer bij elkaar kwam om een nieuw album op te nemen. Het resultaat? Trio Music voor ACM. Een groot gedeelte van dit album is gewijd aan de muziek van Thelonious Monk. U hoort hiervan drie stukken met als eerste het bekende Rhythmening, gevolgd door het wat onbekendere Aeronel en tot slot Think of One. Het feit dat Roy Haynes in het verleden intensief met Monk heeft samengewerkt is ook zeer inspirerend voor het spel van zijn medemuzici. Het speelplezier is groot en de drummer schuurt ook niet om een paar flinke klappen op de pauken te geven die toevallig toch in de studio stonden.

In het programma House of Hardbop luistert u naar opname van de legendarische bebop en hardbop drummer Roy Haynes. De opnamen die we nu laten horen zijn afkomstig van het album Trio Music Live in Europe, uitgebracht op ECM. Het zijn live registraties van concerten uit 1984, opgenomen in Willisau en Reutlingen. In de bezetting hoort u Chick Corea piano, Miroslav Vitus bas, Roy Haynes drums. Dit is de derde keer dat dit all-star trio weer optreedt sinds hun beroemde album Now He Sings, Now He Subs uit 1968. De tweede keer was in 1981. Wat zo frappant is, is dat de timing en het spel van de pianist perfect past in de cymbal timing en frasering van de drummer. Dat was later ook het geval bij vibrafonist Gary Burton en gitarist Pat Metheny. Achterinvolgens drie standards. Allereerst I Hear a Rhapsody en let vooral op de perfecte trading tussen de pianist en de drummer. Daarna volgt Harry Warren's Summer Night, een stuk in driekwart maat met een vederlicht swingende begeleiding van Haynes en Vitus. Het gaat naadloos over in een fantastische uitvoering van Night and Day van Cole Porter. Dit trio zou nog één keer bij elkaar komen in 2001 in de New Yorkse Blue Note Club ter gelegenheid van de pianist zijn 60ste verjaardag. En dat concert is gelukkig vastgelegd op DVD.

U luistert naar het derde en laatste deel van een serie programma's over de legendarische meesterdrummer Roy Haynes. U hoort nu opname van de samenwerking tussen hem en gitarist Pat Metheny uit 1989. De gitarist liep al enige tijd met de gedachte rond om zomaar eens een opname te maken met Roy Haynes. Ze hadden in het verleden al eens samengespeeld en zowel ritmisch als muzikaal zaten ze op exact dezelfde golflengte. De Power Station Studio in New York had toevallig een dag openstaan en als bassist vroeg hij Dave Holland erbij. Er werd in 8 uur tijd een cd-opname gemaakt. Nou, dat kun je wel een mijlpaal in de carrières van alle die de muzici beschouwen. Er werden een paar stukken afgesproken, er werd afgeteld en zie daar, een album van uitzonderlijk hoog gehalte ontstond. De opnamen zijn gemaakt op 21 december 1989 in New York en ze zijn te vinden op het album Question and Answer, uitgebracht op het Geffen-label. In de bezetting dus Pat Metheny gitaar, Dave Holland bas, Roy Haynes drums. U hoort achtereenvolgens het titelstuk Question and Answer, geschreven door Metheny, die ook verantwoordelijk is voor het hier opvolgende prachtige Never Too Far Away, en tenslotte de bekende standaard van Jerome Kern, All the Things You Are. Het wordt in uptempo gespeeld en is een waar meesterwerkje waarin duidelijk hoorbaar de fantastische samenwerking tussen bassist en drummer die hier helemaal los kan gaan. In de liner notes schreef Pat Metheny: To me, Roy is the father of modern drumming, and when I say modern drumming, I mean the kind of drumming that has continued through Tony Williams and Jack DeJohnette, which for players of my generation is the standard.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1981, 1984 en 1989 van drummer Roy Haynes op ECM en Gavin label. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineker.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het tweede deel van een serie van drie over drummer Roy Haynes, die geboren werd 13 maart 1925 in Boston. Hij is inmiddels dus 93 jaar oud. Het reed nog steeds af en toe op, zoals vorige maand in de New Yorkse Blue Note Club. Haynes heeft met praktisch alle grootheden uit de geschiedenis van het jazz samengewerkt, waaronder tenorsaxofonist Stan Getz. Van deze samenwerking krijgt u in de uitzending een aantal opnamen te horen. Allereerst een unieke opname van een optreden van het Stan Getz Quartet, zoals dat speelde op 3 juli 1961 op het Newport Jazz Festival. In de bezetting Stan Getz tenorsax, Steve Coon piano, Scott LaFaro bas, Roy Haynes drums. Dat is ook het laatste optreden van bassist Scott LaFaro. 3 dagen later kwam deze grondlegger van het vrije basspel tijdens een auto-ongeluk om het leven. Het stuk dat u te horen krijgt is een bekende compositie van Sonny Rollins, getiteld Air Reagan. Vervolgens een aantal stukken van hetzelfde kwartet, maar dan met bassist John Neves, met als extra solist ventieltromponist Bob Brookmeyer. De opnamen zijn afkomstig van het album Stan Getz, Bob Brookmeyer, Fall 61. En zijn opgenomen 12 en 13 september 1961, uitgebracht op het Verve-label. Achtereenvolgens Menuet Circa 61 van Bob Brookmeyer, met een als het ware dansende Roy Haynes achter de drums, en de ballad A Nightingale Sang in Berkeley Square, in 1939 geschreven door Manning Sherwin. In de liner notes van het album staat Roy Haynes, maybe the most taken for granted major drummer in jazz. He has been so reliable and resourceful for so long that he doesn't get nearly the degree of attention he merits. Maar daar kwam weliswaar 25 jaar later gelukkig verandering in.

In House of Hard Bop, hier bij de Concertzender, luistert u een opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze geniale muzikus werd geboren. In de komende uitzendingen zal uitgebreid aandacht aan hem worden besteed. De opname van het orkest dat hij in 1965 oprichtte met drummer Mel Lewis zullen hierbij centraal staan. 28 april 1967 werden er live-opnamen gemaakt in de Village Vanguard in New York. Deze opnamen werden uitgebracht op het Solid State label onder de titel Live at the Village Vanguard. Als eerste hoort u de Fats Waller-compositie Willow Tree in een prachtig arrangement van Bob Brookmeyer. Als soliste hoort u Thad Jones, cornet, en Richard Davis op bas. Vervolgens weer een arrangement van Bob Brookmeyer, maar dan was een eigen stuk Samba Can Get You. De titel zegt genoeg. Eddie Daniels speelt hier een fantastische tenorsolo over de akkoorden, gevolgd door de solisten Jerome Richardson, Roland Hanna, Thad Jones en Mel Lewis, die alleen soleren over een serie pedals, begeleid door veel percussie vanuit de band. Quietude is weer een compositie en arrangement van Thad Jones, oorspronkelijk geschreven voor het Glenn Miller Orkest. Prachtige compositie met een originele pianosolo van Roland Hanna, gevolgd door een typisch geweldig swingend ensemble tutti van Thad Jones.

Dit is House of Hard Bop met opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Samen met big band drummer par excellence Mel Lewis richt hij in de herfst van 1965 een orkest op dat een enorme invloed zal hebben op de ontwikkeling van de hedendaagse big band traditie. De composities en arrangementen van Jones waren vernieuwend en gelijktijdig stevig geworteld in de traditie van Duke Ellington en Count Basie. Een andere bijzonderheid was het feit dat met Mel Lewis als drummer, met de ritmesectie en de begeleiding van de solisten, een interactief klein combo vormde. Iets wat tot nu toe in de big band traditie nog niet was voorgekomen. De solisten konden uitgebreid soleren alsof ze in kwartetbezetting speelden. Op 17 oktober 1968 nam de band zijn tweede live album op in de Village Vanguard. Dit album werd uitgebracht op het Solid State onder de titel Monday Night at the Village Vanguard. U hoort een compositie en arrangement van Thad Jones getiteld Morning Reverend. Het is een typische 60s gospel funk versie met in de hoofdrol tenorsaxofonist Eddie Daniels, die hier even flink uit zijn dak gaat. Ten slotte hoort u gecomponeerd en gearrangeerd door Thad Jones de blues Second Race met solos van trompetist Richard Williams en na het geweldige ensemble Tutti tenorsaxofonist Seldon Powell.

In House of Hardbop, in dit programma bij de Concertzender, heeft u geluisterd naar opnamen uit 1967 en 68 van het Thad Jones Mel Lewis Orchestra, afkomstig van de CD-box The Complete Solid State Recordings of the Thad Jones Mel Lewis Orchestra, uitgebracht door Mosaic Records. Samengesteld voor de Concertzender door Erik Ineke.

House of Hardbop. Vandaag opname van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac, Michigan, in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers waren niemand minder dan pianist Hank Jones en drummer Elvin Jones, die minstens zo getalenteerd waren als hijzelf. Thad Jones groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een bloeiende hardbop scene, met muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in diens orkest te komen spelen, als trompetist en arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. En in 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het befaamde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een rehearsal band, met de beste studiomuzikanten uit New York om op de maandagen bij elkaar te komen om de composities en arrangementen van Jones te spelen. Dat gebeurde in de nachtelijke uren na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets zeer bijzonders aan de hand was tijdens de repetitie werd al snel verspreid in de pers. En op maandagavond, 7 februari 1966, trad het orkest voor het eerst op in het openbaar in de Village Vanguard in New York. Het werd een ongeëvenaard succes. Op 4, 5 en 6 mei 1966 ging het orkest de A&R Studios in New York in voor opname voor het Solid State label, dat als album werd uitgebracht onder de naam Presenting Thad Jones, Mel Lewis en Thad Jazz Orchestra. Als eerste, opgenomen 4 en 5 mei, hoort u ABC Blues, gecomponeerd en gearrangeerd door Bob Brookmeyer. Het begint met een vrij bas- en drumduet tussen bassist Richard Davis en co-leider Mel Lewis. Vervolgens hoort u het thema, gevolgd door solo's van Thad Jones, tenorist Joe Farrell, altist Jerry Dudgeon. Dan volgt een weergeloos toetie als opmaat voor een schitterende solo van ventieltrombonist Bob Brookmeyer, wat weer uitmondt in een samenspraak met de voornoemde solisten. Het stuk eindigt weer zoals het begint, met korte, vrije solo's van bas, drums en drums, eindigend in het thema en een mysterieus coda. Het stuk is een mooi voorbeeld van abstractie met als basis de blues. Als tweede stuk hoort u het lyrische Don't Ever Leave Me, gecomponeerd en subliem gearrangeerd door Thad Jones. Prachtige solo's van Jones op flugelhorn en Joe Farrell op fluit.

In ons programma House of Hardbop luistert u een opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is 100 jaar geleden dat deze geniale muzikus werd geboren. De komende uitzendingen zal uitgebreid aandacht aan worden besteed. De opname van het orkest dat hij in 1965 oprichtte met drummer Mel Lewis zullen hierbij centraal staan. Op 4, 5 en 6 mei 1966 gaat het orkest voor het eerst de studio in voor opname voor het Solid State label. De opnamen werden gemaakt in de A&R studio in New York met voor die tijd een state-of-the-art opname technologie. De meeste composities en arrangementen zijn van de hand van Thad Jones, aangevuld met werk van onder andere Bob Brookmeyer. Je hoort de opname van 5 en 6 mei te beginnen met een compositie en arrangement van Thad Jones getiteld Once Around. Een modaal uptempo stuk met solo's van trompetist Bill Berry, baritonsaxofonist Pepper Adams en let u vooral op het parelende pianospel van Hank Jones en de korte muzikale drumsolo's van co-leider Mel Lewis aan het einde. Vervolgens dan weer een compositie en arrangement van Thad Jones getiteld 3-in-1. De melodie wordt gespeeld door de leider samen met Pepper Adams. Beide een van de swingende shout-chorussen ooit door Thad Jones geschreven. Als derde stuk een compositie en arrangement van trombonist Tom McIntosh, geschreven in 6/4 maat met de veelzeggende titel Balance Scale is Justice. Thad Jones, Pepper Adams en Bob Brookmeyer spelen alle drie geweldige solo's, begeleid door een kokende ritmesectie.

We luisteren bij de concertzender naar House of Hard Bop, opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Samen met big band drummer par excellence Bell Lewis richt hij in de herfst van 1965 een orkest op dat een enorme invloed zou hebben op de ontwikkeling van de hedendaagse big band traditie. De composities en arrangementen van Jones waren vernieuwend en tegelijk stevig geworteld in de traditie van Duke Ellington en Count Basie. Op 4, 5 en 6 mei 1966 maakte het orkest hun eerste opnames in de A&R-studio in New York voor het toen gloednieuwe label Solid State. Dit album werd uitgebracht onder de titel Presenting Thad Jones, Mel Lewis en The Jazz Orchestra. Je hoort als eerste de ballad Willow Weep For Me van Ann Ronell met een fantastisch arrangement van Bob Brookmeyer. Thad Jones speelt hier op prachtige en speelse wijze de melodie op bugel, gevolgd door Bob Brookmeyer op ventieltrombone. Dan hoort u, geschreven en gearrangeerd door Thad Jones, het zeer opgewekte en swingende Mean What You Say, met als solisten Hank en Thad Jones, en de nog jonge, maar fantastisch spelende Eddie Daniels op de tenorsax. Tenslotte hoort u de eerste live opname van het orkest, opgenomen in de Village Vanguard op 28 april 1967. Het stuk Little Pixie, geschreven en gearrangeerd door Thad Jones, is een huzarenstuk gebaseerd op de akkoorden van I Got Rhythm met als solisten Roland Hanna, Joe Farrell, Jerry Dodgen, Eddie Daniels, Pepper Adams en Jerome Rogerson. Het swingt de pan uit.

In ons programma House of Hard Bop luistert u een opname van de Amerikaanse legendarische tenorsaxofonist Hank Mobley met de superieure hard bop drummer Philly Joe Jones. De eerste opname van deze twee muzici samen met Mobley als leider dateren van 21 april 1957 in sextetbezetting voor het album Hank. Op 7 maart en 2 oktober 1963 maakte Hank Mobley opname in de Van Gelder Studio in New Jersey. Die zijn uitgebracht op Blue Note onder de titel No Room for Squares. 4 stukken van deze sessies zijn later uitgebracht op Blue Note op het album Straight No Filter. U hoort van de opnames van 7 maart 2 stukken, maar dan met Donald Byrd, Herbie Hancock en Butch Borough. Als eerste een compositie van Hank Mobley getiteld Feeling Good, uitgevoerd met een swingende shuffle feel van Philly Joe Jones. Mobley speelt hierin een geweldige tenorsolo. Vervolgens een compositie van Cy Oliver getiteld Yes Indeed, met een gospelachtige feeling en ook een geweldige pianosolo van Herbie Hancock. Daarna nog de 2 stukken van de sessie van 2 oktober. Achtereenvolgens 2 composities van Hank Mobley getiteld Syrup and Biscuits en Coming Back. Met vooral in het laatste stuk speelt Mobley een bevlogen tenorsolo.

U luistert bij de concertzender naar House of Hardbop met het vierde deel van de vier uitzendingen van de legendarische Amerikaanse tenorsaxofonist Hank Mobley. Met in de ritmesectie de geweldige hardbop-drummer Philly Joe Jones. De tenorsaxofonist met zijn mooie ronde toon en zijn timing iets achter de beat vormen een fraai geheel met de licht swingende simple beat van drummer. Zowel Hank Mobley als Philly Joe Jones vertrokken in de tweede helft van de jaren 60 naar Europa om daar hun heil te zoeken. Ze troffen elkaar weer op 12 juli 1969 in de Barclay Studio in Parijs voor een opname voor Blue Note onder leiding van Hank Mobley. Met Dizzy Rees op trompet, Slide Hampton, trombone, Vince Benedetti, piano, L.B. Colas, bas en Jones op de drums. Het album is uitgebracht onder de titel The Flip. U hoort twee stukken die geschreven zijn door Mobley met als eerste stuk Feeling Folksy. Dat sterk doet denken aan het bekende Zweedse volksliedje Dear Old Stockholm. Iedereen speelt hier zeer goed, maar vooral Hank Mobley, die flink achter de broek wordt gezeten door een ruig spelende Philly Joe Jones. En tot slot hoort u Early Morning Stroll. Door het enorm interactieve en swingende spel van Philly Joe Jones hoort u een zeer inspirerende solo van de leider. En ook het spel van Dizzy Rees, Slide Hampton en Vince Benedetti krijgt vleugels bij deze geweldige drummer in de ritmesectie.

In ons programma House of Hardbop luistert u naar opname van de Amerikaanse legendarische tenorsaxofonist Hank Mobley bij de superieure hardbop drummer Philly Joe Jones. De eerste opname van deze twee muzici samen met Hank Mobley als leider dateren van 21 april 1957, toen deze voor Blue Note het album Hank opnam in een sextetbezetting met een keur van jonge hardbop prominenten. Op 5 december 1961 stond de tenorsaxofonist wederom in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey. Met een ijzersterke ritmesectie nam hij het album Another Workout op voor Blue Note. In de bezetting hoort u Mobley tenorsax, Wynton Kelly piano, Paul Chambers bas, Philly Joe Jones drums. Van de hand van Mobley hoort u het snelle Getting and Jetting. Drummer Jones vult de leider perfect aan in diens swingende tenorsolo. In het super groovy gespeelde Hank's Other Soul, geschreven door Mobley, hoort u hoe hard deze ritmesectie swingt en van Wynton Kelly word je alleen maar blij. Het laatste stuk van dit album is de Richard Rodgers classic Hello Young Lovers. De tenorist speelt hierin een schitterende solo, majestueus en melodieus. En Philly Joe Jones' zijn oren staan wagenwijd open en volgt perfect de muzikale lijnen van zijn werkgever.

Dit is House of Hardbop bij de Concertzender met het derde deel van 4 uitzendingen over de legendarische Amerikaanse tenorsaxofonist Hank Mobley, met in de ritmesecties de geweldige hardbop drummer Philly Joe Jones. De tenorsaxofonist met zijn mooie ronde toon en zijn timing iets achter de beat vormen een fraai geheel met de lichte swingende cymbal beat van de drummer. Op 7 maart 1963 staat Mobley na lange tijd weer in de Van Gelder studio voor opname in quintetbezitting met Donald Byrd, trompet, Herbie Hancock, piano, Butch Warren, bas, Philly Joe Jones, drums. Deze opnames zijn uitgebracht op Blue Note onder de titel No Room for Squares. Als eerste hoort u een compositie van de leider getiteld Old World, New Imports. Het is een stuk in uptempo met vooral een waanzinnig goede pianosolo van Herbie Hancock en een crispy drum chorus van Philly Joe Jones. Vervolgens, tot slot, de compositie Up a Step, waarin de saxofonist zich op modale paden begeeft en daar geen moeite mee heeft. Als u goed luistert, is het eigenlijk een langzamere uitvoering van Gadding and Jetting van Another Workout Sessie uit 1961. De sfeer gaat alleen meer richting Miles Davis, mede door het geluid en het spel van trompetist Donald Byrd en pianist Herbie Hancock. Hancock, die op deze sessie in absolute topvorm verkeert, was ten tijde van deze opname ook lid van het Miles Davis Quintet.

In ons programma House of Hard Bop bij de Concertzender luistert u een opname van de Amerikaanse legendarische tenorsaxofonist Hank Mobley met de superieure hardbop drummer Philly Joe Jones. De eerste opname van Hank Mobley met Philly Joe Jones op drums dateren van 21 april 1957, toen Mobley voor Blue Note het album Hank opnam in een sextetbezetting met een keur aan jonge hardbop-prominenten. En dat waren naast tenorist Hank Mobley, Donald Byrd, trompet, John Jenkins, altsax, Bobby Timmons, piano, Wilbur Ware, bas, Philly Joe Jones, drums. Je hoort als eerste stuk Cole Porter's Easy to Love, waarbij zowel Hank Mobley, Donald Byrd, John Jenkins en Bobby Timmons voortreffelijk soleren en in de 4-om-4 solo's met de blazers laat Philly Joe Jones aan duidelijkheid niets te wensen over. Vervolgens hoort u de standaard Time After Time van componist Julius Stein, uitgevoerd als ballad met een prachtige cadens op het einde van tenorist Hank Mobley. Tot slot van deze sessie een swingende blues geschreven door Bud Powell, getiteld Dance of the Infidels. Na de intro van Philly Joe Jones volgt het thema en gaan de solisten los. Na twee drumchorussen weten de solisten niet van ophouden en volgt er een knallend slot.

U luistert bij de Concertzender naar het programma House of Hardbop, met het eerste deel van 4 uitzendingen over de legendarische Amerikaanse tenorsaxofonist Hank Mobley, met in de ritmesecties de geweldige hardbop-drummer Philly Joe Jones. Hank Mobley, met zijn mooie ronde toon en zijn timing iets achter de beat, vormen een fraai geheel met het lichte, swingende bekkenspel van Philly Joe Jones. Op 20 oktober 1957 ging Mobley opnieuw de Rudy Van Gelder Studio in New Jersey voor weer een sextetopname voor Blue Note. Ditmaal in een totaal andere bezetting, maar wel weer met Philly Joe aan de drums. Deze hebben lang bij Blue Note op de plank gelegen en zijn pas voor het eerst uitgebracht onder de titel Poppen in 1980 in Japan. Onbegrijpelijk omdat er uitstekend wordt gemusiceerd. In de bezetting hoort u Mobley, trompetist Art Farmer, baritonsaxofonist Pepper Adams, pianist Sonny Clark, bassist Paul Chambers en drummer Philly Joe Jones. U hoort als eerste Poppin, het titelstuk van het album en geschreven door Hank Mobley. Na het thema is de eerste solist pianist Clark met een formidabele solo, gevolgd door het donkerbruine baritongeluid van Pepper Adams. Daarna volgen Art Farmer op trompet en de leider op tenorsax met een mooie, elegant, vloeiende solo die uitmondt in een 8-om-8 solo met Philly Joe Jones. Vervolgens een mooie uitvoering van de ballad Darn That Dream van Jimmy Van Heusen, waarin Hank Mobley de melodie op schitterende wijze omspeelt, prachtig begeleid door pianist Sonny Clark met zijn mooie lichte touché. En dan tot slot weer een compositie van Hank Mobley getiteld Getting Into Something. Een typische compositie tussen swing en bob in van Mobley in een medium uptempo. Hank Mobley is de eerste solist en speelt een relaxed swingende solo, gevolgd door zeer inspireerde solo's van Art Farmer, Pepper Adams en ook Sonny Clark. Het ritme tandem loopt als een trein, maar dat is niet zo verwonderlijk, want Paul Chambers en Philly Joe Jones waren in die tijd de vaste ritmesectie van het beroemde Miles Davis Quintet.

In House of Hardbop, hier bij de concertzender, heeft u geluisterd naar een opname uit 1957 van tenorsaxofonist Henk Mobley. Afkomstig van de cd Henk, opgenomen in 1957 en uitgebracht op Blue Note. En van de cd Poppin, ook uit 1957 en uitgebracht bij Blue Note. House of Hardbop bij de concertzender, samengesteld door Erik Ineke.

Dit is De Concertzender. Welkom bij House of Hardbop. Vandaag het tweede deel van een serie over het legendarische kwartet van pianist Rijn de Graaf, geboren in 1942. En ook tenorsaxofonist Dick Vanek, geboren in 1940, overleden 2022. Pianist Rijn de Graaf is een van Nederlands belangrijkste bebop en hardbop pianisten en heeft zeer vele, vooral Amerikaanse, solisten begeleid met zijn trio zoals Dexter Gordon, Johnny Griffin en Al Cohn. Saxofonist Dick Vanek speelde in diverse bekende radioorkesten zoals de Skymasters en het internationaal befaamde Metropoolorkest. Daarnaast leidde hij nog samen met pianist Rob van der Broek de groep Free Air. Het Rijn de Graaf Dick Vanek kwartet werd opgericht in 1964, naar aanleiding van een ontmoeting op het Loosdrecht Jazzconcours in 1962. Er was direct een klik en de oprichting van dit kwartet was een feit. De ritmesectie wilde nogal eens wisselen, maar vanaf 1976 tot aan de laatste tournee in 1989 was de samenstelling constant. Er waren vele optredens in binnen- en buitenland en er werden ook diverse albums opgenomen. In deze uitzending hoort u van een aantal opnamen. De stijl van de groep bewoog zich tussen hardbop en modale jazz. Op 25 juni 1983 werden in Studio 44 in Monster de opname gemaakt voor het album Cloud People, dat in 1984 werd uitgebracht op het bekende Timeless label van Wim Wicht. U hoort het titelstuk Cloud People van de Amerikaanse componiste en pianiste Jill McManus. Met in de bezetting Rijn de Graaf, piano, Dick Vanek, fluit, Koos Seriers, bas en uw programmamaker Erik Ineke achter de drums. Na het piano-intro hoort u Dick Vanek in het thema op fluit. Hij laat hier duidelijk horen dat hij naast een geweldige tenorsaxofonist ook nog eens een zeer begaafd fluitist was. Op 25 en 26 februari 1989 stond dit kwartet weer in Studio 44 van Max Bolleman in Monster voor de opname van hun laatste album getiteld Jubilee, uitgebracht op het Timeless label. De bezetting bleef hetzelfde, maar de groep werd voor deze opname voor een aantal stukken uitgebreid tot een sextet met als gasten trompetist Jarmo Hoogendijk en trombonist Bart van Lier. Als eerste hoort je het kwartet met een compositie van Rijn de Graaf, getiteld Uptown Express, genoemd naar een subwaylijn in New York, een stad die de Graaf met grote regelmaat bezocht. Het hoge tempo van het stuk komt aardig overeen met de titel. Het kwartet was dan ook berucht om zijn uitvoeringen in razendsnelle tempi.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar opname van het legendarische Rijn de Graaf Dick Vennick kwartet. Dit kwartet heeft tussen 1964 en 1989 heel veel opgetreden in clubs, op concertpodia en op festivals in binnen- en buitenland. De groep was een van de meest vooruitstrevende en energieke hardbopgroepen van de jaren 70 en 80. Beïnvloed door de muziek van onder meer Sonny Rollins en John Coltrane, had het kwartet een volkomen eigen sound ontwikkeld en vooral de interactie van de beide leiders met de ritmesectie was een belangrijk ingrediënt dat ervoor zorgde dat er uitermate spannende en ook hele vrije momenten waren. U hoort deze uitzending opname van het kwartet uit 1977 en 1983. Op 14 november 1977 stond het kwartet in de Vendal Sound Studio in Loenen aan de Vecht. Ze maakten opname voor het album Model Soul, uitgebracht op Timeless. In de bezetting hoort u Rijn de Graaf op piano, Dick Vennick op tenorsax, sopraansax en fluit, Koos Seriersen op bas en Erik Ineke achter de drums. Van Dick Vennick hoort u nu zijn compositie Lonely Hunter. In dit stuk hoort u een prachtige fluitsolo van Dick Vennick en een parelende pianosolo van Rijn de Graaf. Het laatste stuk van dit album, het titelstuk Modal Soul, is van Rijn de Graaf. In dit modale stuk worden alle grenzen van de vrije improvisatie flink onderzocht, waarbij bassist Koos Seriersen niet schuurt zijn bas te bewerken met een drumstick.

U luistert naar het programma House of Hardbop met het eerste deel van twee afleveringen van het Rijn de Graaf Dick Fennick kwartet. De muziek van dit kwartet beweegt zich tussen hardbop en modale jazz, afgewisseld met prachtige bitterzoete ballads. En die komen dan meestal uit het American Songbook. Op 25 juni 1984 maakte het kwartet opname in Studio 44 in Monster. Ze deden dat voor het album Cloud People, dat werd uitgebracht op Timeless. De bezetting was dezelfde als op het vorige album. U hoort als eerste een uitgebreide, intense en gloedvolle uitvoering van de Miles Davis compositie All Blues. Tenor saxofonist Dick Fennick is hier in glorieuze vorm. Maar het geldt ook voor de solo's van Rijn de Graaf en Koos Seriersen. Iedere noot is hier doordrenkt van de blues.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1977 en 1983 van het Rijn de Graaf Dick Fennick kwartet. Ze komen van de Timeless CD Modal Soul, opgenomen in 1977, en van de Timeless CD Cloud People, opgenomen in 1983. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag kunt u gaan luisteren naar een uitzending over de Nederlandse jazzpianist Rob Agerbeek, geboren in 1937 in Batavia in Nederlands-Indië. Hij begon op zijn 17e met pianospelen. Hij werd beïnvloed door het spel van de beroemde boogie-woogie-pianisten Albert Emmons en Pete Johnson. In 1954 verhuisde hij naar Nederland en won verschillende prijzen met zijn boogie-woogie-kwartet. Wat later ontdekte hij de bebop en werd zijn spel beïnvloed door onder andere Horace Silver, Bud Powell en Wynton Kelly. Hij begeleidde veel beroemdheden als Hank Mobley, Dexter Gordon, Johnny Griffin en ook Art Blakey. Hij leidde in de jaren 60, in rond 1969 tot en met begin jaren 80, een fameus hardbop quintet, waarvan ik u in deze uitzending het volledige eerste album zal laten horen. In een ander aangevuld met opname van zijn trio met de befaamde tenorsaxofonist George Coleman. Allereerst het album Home Run van het Rob Agerbeek Quintet, opgenomen 13 juni en 11 juli 1971 in studio André van der Water in Baren. Eind 1971 uitgebracht op Polydor door producer Kees Schrama. De vinyluitgave was na verloop van tijd niet meer leverbaar en het album werd een collector's item. Enige jaren geleden is het album op cd heruitgebracht op Blue Jack Jazz en sinds kort in Japan op Ultra Vibe Blue Jack Jazz. De band werd opgericht door Rob Agerbeek in 1969 en was direct een succes door de energieke en swingende aanpak van Rob's composities. Bezetting op het album Home Run bestaat verder uit Willem Rijnen, bugel, Dikke Vennik, tenorsax, fluit en varitoon, Rob Langerijs, bas, Frank Noya, basgitaar en ondergetekende Erik Ineke, drums. Het eerste stuk is een compositie van Joe Henderson getiteld Mama Cheetah, een groovy blues. Willem Rijnen opent met een geweldige solo op bugel, gevolgd door een intense tenorsolo van Dick Vennick. De pianosolo van Rob Agerbeek is zo funky en bassist Rob Langerijs speelt hier een voortreffelijke bassolo en wat een groove had deze bassist. De ballad Little Miss D is geschreven door Rob Agerbeek. Daarin laat Dick Vennick horen dat hij ook nog eens prachtig fluit kan spelen. Rob Agerbeek speelt hier een prachtige pianosolo en Rob Langerijs schittert ook nog even met een mooie bassolo. Home Run, het titelstuk van het album, is ook van de hand van Rob Agerbeek en het is met recht een home run, want het swingt de pan uit.

In het programma House of Hardbop luistert u naar opnames van de Amerikaanse hardbop-pianist en componist Horace Silver. Vanaf 1956 leidde deze bijzondere pianist en componist een quintet in de klassieke bezetting van trompet, tenor, sax, piano, bas en drums. In deze uitzending hoort u eerst opnamen die gemaakt zijn op 26 oktober in de Van Gelder Studios in New Jersey. Het was 1964. Horace Silver had toen een quintet met een compleet nieuwe bezetting met Carmel Jones, trompet, Joe Henderson, tenor sax, Teddy Smith, bass en Roger Humphries, drums. Het album dat toen werd opgenomen bevat op één stuk na allemaal composities van de leider en kreeg de titel Song for My Father mee. Het werd uitgebracht op Blue Note. Van dit album hoort u nog twee stukken. Als eerste Que Pasa, een stuk met een zekere mystieke en melancholische feel. Let vooral op het fantastische samenspel van Joe Henderson met Roger Humphries. Vervolgens een blues van Joe Henderson onder de titel De Kikker. Joe Henderson is wederom in topvorm, maar ook de soli van Carmel Jones, Horace Silver en Roger Humphries, die liegen er niet om. Het is toch werkelijk een enorme topbezetting geweest.

Het waren ook de allerlaatste opnamen met deze line-up. Producer Alfred Lion raadde Horace Silver ook aan om een nieuw quintet samen te stellen. En dat hoort u in de volgende uitzending.

In het programma House of Hardbop, hier bij de Concertzender, heeft u geluisterd naar een studioopname uit 1959 en 63 van de Amerikaanse hardbop pianist en componist Horace Silver, afkomstig van de cd Finger Popping, opgenomen in 1959 en uitgebracht op het Blue Note label, en van de cd Song for My Father, opgenomen in 1963 en ook uitgebracht op Blue Note. Dit uur House of Hardbop werd samengesteld voor de Concertzender door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag het eerste deel van drie uitzendingen met opname van de beroemde Amerikaanse hardbop-pianist en ook componist Horace Silver, geboren 1928, overleden 2014. Hij werd geboren in Norwalk, Connecticut en kreeg al op jonge leeftijd pianoles. Werd geïnspireerd door pianisten als Nat King Cole, Thelonious Monk en Bud Powell. In 1946 werd hij ontdekt door Stan Getz, die hij moest begeleiden tijdens een clubengagement in Hartford, en werd daarna gevraagd om in zijn kwartet te spelen. Hij vestigde zich in New York en werd een veelgevraagd begeleider voor mensen als Miles Davis en Lou Donaldson. In 1955 richtte hij samen met Art Blakey de beroemde Jazz Messengers op en schreef ook een groot gedeelte van het repertoire. Daarmee zette hij hardbop op de kaart. Eind 1956 verliet Silver de groep en begon zijn eigen quintet, dat in de loop van de jaren in verschillende samenstellingen zou uitgroeien tot een van de belangrijkste hardbop-formaties in de jazz. Op 13 januari 1958 nam Horace Silver een album op in de Van Gelder Studio in Hackensack, New Jersey. Dit album werd uitgebracht onder de titel Further Explorations by the Horace Silver Quintet en werd uitgebracht op het Blue Note label. In de bezetting hoort u Art Farmer, trompet, Clifford Jordan, tenorsax, Teddy Kotick, bas en Louis Hayes, drums. Als eerste hoort u The Outlaw, uiteraard, zoals bijna alle composities op dit album, van de hand van Horace Silver. Een stuk met een onregelmatige vorm en afwisselende Latin en swing groove. Hierop volgt de prachtige compositie Melancholy Mood, dat wordt uitgevoerd in de trio-bezetting. En hierin laat Silver horen wat een fantastische trio-pianist hij ook kon zijn. Als derde hoort u Pyramid, een compositie geschreven in mineur met een enigszins exotische feel. Let vooral op de geweldige trompetsolo van Art Farmer.

In ons programma House of Hardbop luistert u een opname van de Amerikaanse hardbop-pianist en componist Horace Silver. Vanaf 1956 leidde deze bijzondere pianist en componist een quintet in de klassieke bezetting van trompet, tenorsax, piano, bas en drums. In deze uitzending hoort u eerst opnamen die gemaakt zijn op 13 januari 1958 en zijn uitgebracht op het Blue Note onder de titel Further Explorations by the Horace Silver Quintet. De toenmalige bezetting bestond uit Art Farmer, trompet, Clifford Jordan, tenorsax, Teddy Kotick, bas, Louis Hayes, drums. Bij deze opname is duidelijk te horen dat Horace Silver zich in zijn composities alweer veel verder heeft ontwikkeld. U hoort nu Moon Rays, een mooi melodieus stuk met een Latin feel in het thema, maar onder de solo's gaat het over in een groovy medium swingend tempo met een geweldige shout chorus na een funky piano solo van Horace Silver. Vervolgens in uptempo Safari met Clifford Jordan, Art Farmer en Louis Hayes in blakende vorm. Tot slot een standaard van Harold Arden getiteld Ill Wind in een arrangement van Horace Silver met een prachtige tenorsolo van Clifford Jordan.

U luistert naar het programma House of Hard Bop met als laatste deel van een vierdelige serie over de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Met zijn nieuwe quintet met uitsluitend eigen composities was deze iconische drummer in de tweede helft van de jaren 80 weer teruggekeerd bij de hardbop. En in de periode 1985-1991 werden er 5 studioalbums opgenomen voor Blue Note, die allemaal in dit programma aan bod zijn gekomen. Tony Williams bleef tot 1992 toeren met deze groep en trad hierna uitsluitend nog op met de ritmesectie van zijn quintet met Mulgrew Miller op piano en Ira Coleman op bas. En met deze bezetting nam hij op 24 en 25 september 1996 in de Sony Studio in Tokio het album Young at Heart op voor het label Columbia. U hoort van Mulgrew Miller, Promethean, een superswingend uptempo thema gebaseerd op de akkoorden van Henry Mancini's The Day of Wine and Roses. En let vooral op de risicovolle viertjes van Williams met pianist Mulgrew Miller. En het laatste stuk is geschreven door klassiek slagwerker Earl Sandars en het is getiteld How My Heart Sings. Het stond ook jaren op het repertoire van pianist Bill Evans. Tony Williams overleed op 23 februari 1997 op 51-jarige leeftijd aan een hartaanval en dat na een operatie in Californië.

In dit programma heeft u geluisterd naar studio-opnamen uit 1991 en 1996 van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams, afkomstig van de CD The Story of Neptune, opgenomen in 1991 en uitgebracht op Blue Note. En u hoorde muziek afkomstig van de CD Young at Heart, opgenomen in 1996 en uitgebracht op Columbia. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertcenter. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag het derde deel van vier uitzendingen met de complete studioopname van het quintet van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Geboren in 1945, overleden in 1997. Hij werd geboren in Chicago en groeide op in Boston, waar hij op zeer jonge leeftijd drumlessen volgde bij Alan Dawson. Zijn grote doorbraak kreeg hij op zijn 17e, toen hij door Miles Davis werd gevraagd toe te treden tot zijn nieuwe quintet. Deze groep maakte furore en het swingende, energieke, vrije en zeer interactieve spel van de jonge drummer was totaal vernieuwend. Na 5 jaar verliet hij de groep en legde zich toe op jazz, rock en fusion met zijn groep Lifetime. In de jaren 80 keerde hij weer terug naar de hardbop en naar het Blue Note label. Hij begon een zeer energiek quintet en werkte voor deze bezetting met uitsluitend eigen stukken. Je hoort in deze uitzending opname van zijn tweede en derde albums. Allereerst 2 stukken van zijn tweede album Angel Street, opgenomen van 4 tot en met 6 april 1988 in de Clinton Recorder Studio B in New York en uitgebracht op Blue Note. In de bezetting Wallace Roney, trompet, Bill Pierce, tenors en sopraansax, Mel Grew Miller, piano en Charnette Moffett, bas. Het eerste stuk, Pee-wee, had Williams al eens eerder opgenomen met het quintet van Miles Davis. Dat was in 1967. Een impressionistisch aandoende compositie in 3/4 maat met een prachtige piano-intro van Mel Grew Miller. Het stuk wordt gevolgd door Obsession in uptempo met een furieuze interactie van Tony Williams met de solisten. De volgende stukken komen van het derde album Native Heart, dat opgenomen werd 11 tot en met 13 september 1989 in de Power Station Studio in New York en uitgebracht op Blue Note. De bezetting is hetzelfde, alleen met 2 nieuwe gezichten op bas, Ira Coleman en Robert Hurst, die elkaar op dit album afwisselen. U hoort het titelstuk Native Heart, een mooie en enigszins weemoedige compositie met een exotische feeling. Weer is de invloed van Miles Davis duidelijk te horen bij trompetist Wallace Roney. De bassist is hier Ira Coleman. MUZIEK

In het programma House of Hardbop, hier bij de Concertzender, luistert u naar een studioopname van Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Zijn terugkeer bij Blue Note markeert ook het begin van een serie albums voor dit label en de start van een nieuwe groep met uitsluitend eigen composities. Native Heart, opgenomen tussen 11 en 13 september 1989 in New York, is het derde album van de groep. In de bezetting hoort u naast Williams, Wallace Roney, trompet, Bill Pierce, tenorsax, Milgrew Miller, piano, Ira Coleman en Robert Hurst, afwisselend op bas. Als eerste hoort u Extreme Measures en let u vooral op de geweldige interactie tussen de leider en pianist Milgrew Miller. De bassist is hier Robert Hurst. Het stuk City of Lights wordt geopend met een kort drumintro en dan gaat het los. Het is verbazingwekkend met wat voor energie en swing Tony Williams zijn muzici naar grote hoogte stuurt. De bassist is hier Ira Coleman. Vervolgens de compositie Two Worlds, die qua sfeer sterk doet denken aan het Miles Davis Quintet van eind jaren 60, toen Williams daar de drummer van was. En Robert Hurst is hier weer de bassist.

U luistert bij de Concertzender naar het programma House of Hardbop, het derde deel van een vierdelige uitzending over de Amerikaanse hardbop-drummer en componist Tony Williams. Met zijn nieuwe quintet en uitsluitend eigen composities was deze iconische drummer in de tweede helft van de jaren 80 weer terug bij de hardbop en bij het Blue Note label. Met in de bezetting Wallace Roney op trompet, Bill Pierce, tenor en sopraansax, Mel Groom Miller aan de piano en afwisselend, Ira Coleman en Robert Hurst op bas. In die bezetting nam hij van 11 tot en met 13 september 1989 in New York het derde album Native Heart op. U hoort nu als eerste de compositie Juicy Fruit, een stuk afgewisseld in driekwarts en vierkwarts maat met een swingende down-to-earth funky shuffle feel. Tot slot Crystal Palace. De bassist is hier weer Ira Coleman. De ritmesectie swingt als een trein en de solisten zijn in topvorm. Maar daar is met een drummer als Tony Williams geen ontkomen aan.

In dit programma House of Hardbop bij de Concertzender heeft u geluisterd naar een studioopname uit 1988 en 89 van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Afkomstig van de cd Angel Street, opgenomen in 1988, en van de cd Native Heart uit 1989. Hardbop bij de Concertzender, samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertcenter. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag het derde deel van 4 uitzendingen met de complete studioopname van het quintet van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Geboren in 1945, overleden in 1997. Hij werd geboren in Chicago en groeide op in Boston, waar hij op zeer jonge leeftijd drumlessen volgde bij Alan Dawson. Zijn grote doorbraak kreeg hij op zijn 17e, toen hij door Miles Davis werd gevraagd toe te treden tot zijn nieuwe quintet. Deze groep maakte furore en het swingende, energieke, vrije en zeer interactieve spel van de jonge drummer was totaal vernieuwend. Na 5 jaar verliet hij de groep en legde zich toe op jazz, rock en fusion met zijn groep Lifetime. In de jaren 80 keerde hij weer terug naar de hardbop en naar het Blue Note label. Hij begon een zeer energiek quintet en werkte voor deze bezetting met uitsluitend eigen stukken. Je hoort in deze uitzending opname van zijn 2e en 3e albums. Allereerst 2 stukken van zijn 2e album Angel Street, opgenomen van 4 tot en met 6 april 1988 in de Clinton Recorder Studio B in New York en uitgebracht op Blue Note. In de bezetting Wallace Roney, trompet, Bill Pierce, tenors en sopraansax, Mel Groom Miller, piano en Charnette Moffett, bas. Het eerste stuk, Pee-wee, had Williams al eens eerder opgenomen met het quintet van Miles Davis. Dat was in 1967. Een impressionistisch aandoende compositie in 3/4 maat met een prachtige piano-intro van Mel Groom Miller. Het stuk wordt gevolgd door Obsession in uptempo met een furieuze interactie van Tony Williams met de solisten. De volgende stukken komen van het 3e album Native Heart, dat opgenomen werd 11 tot en met 13 september 1989 in de Power Station Studio in New York en uitgebracht op Blue Note. De bezetting is hetzelfde, alleen met 2 nieuwe gezichten op bas, Ira Coleman en Robert Hurst, die elkaar op dit album afwisselen. U hoort het titelstuk Native Heart, een mooie en enigszins weemoedige compositie met een exotische feeling. Weer is de invloed van Miles Davis duidelijk te horen bij trompetist Wallace Roney. De bassist is hier Ira Coleman.

In het programma House of Hardbop, hier bij de Concertzender, luistert u naar een studioopname van Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Zijn terugkeer bij Blue Note markeert ook het begin van een serie albums voor dit label en de start van een nieuwe groep met uitsluitend eigen composities. Native Heart, opgenomen tussen 11 en 13 september 1989 in New York, is het derde album van de groep. In de bezetting hoort u naast Williams, Wallace Roney, trompet, Bill Pierce, tenorsax, Milgrew Miller, piano, Ira Coleman en Robert Hurst, afwisselend op bas. Als eerste hoort u Extreme Measures en let u vooral op de geweldige interactie tussen de leider en pianist Milgrew Miller. De bassist is hier Robert Hurst. Het stuk City of Lights wordt geopend met een kort drumintro en dan gaat het los. Het is verbazingwekkend met wat voor energie en swing Tony Williams zijn muzici naar grote hoogte stuurt. De bassist is hier Ira Coleman. Vervolgens de compositie Two Worlds, die qua sfeer sterk doet denken aan het Miles Davis Quintet van eind jaren 60, toen Williams daar de drummer van was. En Robert Hurst is hier weer de bassist.

U luistert bij de Concertzender naar het programma House of Hardbop. Het derde deel van een vierdelige uitzending over de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Met zijn nieuwe quintet en uitsluitend eigen composities was deze iconische drummer in de tweede helft van de jaren 80 weer terug bij de hardbop en bij het Blue Note label. Met in de bezetting Wallace Roney op trompet, Bill Pierce, tenor en sopraansax, Mel Groom Miller aan de piano en afwisselend, Ira Coleman en Robert Hurst op bas. In die bezetting nam hij van 11 tot en met 13 september 1989 in New York het derde album Native Heart op. U hoort nu als eerste de compositie Juicy Fruit, een stuk afgewisseld in driekwarts en vierkwarts maat met een swingende down-to-earth funky shuffle feel. Tot slot Crystal Palace. De bassist is hier weer Ira Coleman. De ritmesectie swingt als een trein en de solisten zijn in topvorm. Maar daar is met een drummer als Tony Williams geen ontkomen aan.

In dit programma House of Hardbop bij de Concertzender heeft u geluisterd naar een studioopname uit 1988 en 89 van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Afkomstig van de cd Angel Street, opgenomen in 1988, en van de cd Native Heart uit 1989. Hardbop bij de Concertzender, samengesteld door Erik Ine.

Dag luisteraars, dit is de Concertzender en dit is House of Hardbop. Vandaag deel 2 van 4 uitzendingen met de complete studioopname van het quintet van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Geboren in 1945 en overleden in 1997. Hij werd geboren in Chicago en groeide op in Boston, waar hij op zeer jonge leeftijd drumlessen volgde bij Alan Dawson. Zijn grote doorbraak kreeg hij op zijn 17e. Hij werd door Miles Davis gevraagd om toe te treden tot zijn nieuwe quintet. Ja, en u weet het, deze groep maakte furoren en het swingende, energieke, vrije en zeer interactieve spel van de jonge drummer was totaal vernieuwend. Na 5 jaar verliet hij de groep en legde zich toe op jazz, rock en fusion. Dat deed hij met zijn groep Lifetime. In de jaren 80 keerde hij terug naar de hardbop. En hij keerde ook terug naar het Blue Note label. Hij begon een zeer energiek quintet en schreef voor deze bezetting uitsluitend eigen werk. Zijn eerste opname met deze groep vond plaats op 24 tot 26 november. Ik heb het over 1986 en we zijn dan in de Capitol Studio B in Los Angeles. Het album verscheen onder de titel Civilization en natuurlijk verscheen het op Blue Note. In de bezetting hoort u Wallace Roney, trompet, Bill Pierce, tenor en sopraansax, Mulgrew Miller, piano, Jeanette Moffett op bas. We beginnen met Ancient Eyes. Het wordt geopend met een drumroll en dan volgt het thema met swingende solo's van Wallace Roney, Bill Pierce en Mulgrew Miller. En let op de ongelooflijke interactie van Tony Williams. Vervolgens hoort u Soweto Nights in driekwartsmaat. En let op die fantastische solo van Bill Pierce op sopraansax. En het geheel heeft een duidelijk Coltrane-achtige vibe. En als afsluiting van dit eerste gedeelte hoort u het zeer funky gespeelde The Slump. En let weer op Jeanette Moffett, die fantastisch in de spotlight staat.